0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Sofia.
1: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatsverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op autorondel bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot...

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal. Omroep
4: Archipel. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Boepertal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
2: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Boepertal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hekkenterrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De ME werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van zo'n 30 actievoerders werd door de ME ingesloten en met de stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. Afgelopen nacht heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecapand aan de Heuvel in het Brabantse Geldrop. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt, maar de zaak liep wel glasschade op. De brandweer rukte uit met een tankautospuit en de politie is een onderzoek gestart. Getuigen en mensen met videobeelden worden opgeroepen om zich te melden. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de verstrekte informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBN Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. En Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Beide vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte een flinke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden in juni werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleit de asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 3.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen dag 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Het gaat om twee vrouwen die zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte aanzienlijke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. En een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daarom is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Omroep Archipel.

0: Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sparta Kust. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond van

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort tijdens een trainingsoefening. De piloot maakte gebruik van zijn schietstoel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een getuige tegenover persbureau Associated Press vertoonde de straaljager voorafgaand aan de crash merkwaardige vliegmanoeuvres. De plaatselijke autoriteiten melden dat de piloot bij bewustzijn is en intussen met de politie heeft gesproken. Een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daardoor is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen nacht 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Zondagavond wordt de uitslag verwacht. En het aantal toeristen dat naar Nederland kwam is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in juli verbleven meer bezoekers in Nederlandse hotels en op vakantieparken, ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds begin dit jaar van kracht is. Doordat gasten korter bleven is het totale aantal overnachtingen wel wat gedaald. Het weer nog, vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne. Dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Dumai na een klap enkele tanden verloor. De bedreigingen tegen Jim B., een Amsterdamse gemeenteambtenaar die wordt verdacht van corruptie, zijn de afgelopen weken flink toegenomen. Ook familie en kennissen worden bedreigd, telefonisch en op straat. Advocaat Mark Teurlings meldt vandaag dat zijn cliënt daarom zal zwijgen tijdens de rechtszaak.
2: Het weer nog. Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep
1: Archipel. Oh boy.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelegen zat je ook door het opbeeld in de studio.
3: Ja,
2: was de fris die niet helemaal lekker mee, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Vol.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsummer brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. 11 meerderjarige verdachten blijven nog zeker 90 dagen in de cel. Het voorarrest van 2 minderjarigen is met 45 dagen verlengd. Dat meldt de rechtbank in Arnhem vanmiddag. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Disco. And it ain't no country club either.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jette hebben elkaar vandaag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jette vond dat raar omdat hij ook met de BBB verder wil praten over steun voor de begroting. In de Tweede Kamer heeft de BBB maar 3 zetels... maar in de Eerste Kamer kan de partij met haar 11 zetels... rechts aan een meerderheid helpen. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel.

0: wat is dat nou? Een nieuwe opener.
1: Hola die.
0: Hola die, dames en heren. Goedemiddag, het is 4 uur geweest. En het is 18 september 2026. Welkom bij Archipel Actueel van Omroep Archipel. Mijn naam is Erwin van Oosten. En voor mij, Arjan Huizer.
1: Een hele goede middag.
0: Hi, hi.
1: Hoe gaat het?
0: Ja, goed.
1: Ja, drukke week achter de rug.
0: Drukke week, heel druk.
1: Ja, ja. We gaan zoals elke week weer het nieuws doornemen van Goeree Overvlak heen. En wat is dat nieuws? Ja, de bakkerijen van Wolfert zijn failliet. En er zat er ook eentje in Den Bommel. Er wordt een eigenaar gezocht van een achtergelaten zeilboot op het Gevelingenmeer. De brandweer redt 5 koeien uit mestkelder in Stellendam. Oh ja, dat moet ik nog even leren.
0: Ja.
1: We gaan het doorheen zingen. Ja. En de gemeente roept ouders op om de auto verder van school te parkeren.

0: Nou, dat is toevallig niet mijn echte eerste keuze van Abba. Maar goed, dit is de hintplaat, hè? En dat overstijgt alles. De plaat die hint naar een bericht vanuit Archipel dit keer. De berichtgeving vanuit Archipel, omroep Archipel. En Arjan moet dan raden waar de hint in zit.
1: Ja, niet heel moeilijk, denk ik.
0: Is het niet moeilijk?
1: Nee.
0: Hè? Ik denk, het is een moeilijke.
1: Het is de reportage, denk ik, van onze collega's Ron en Robin... die ik hoogstpersoonlijk gecheckt heb. Ja. Want we hebben hier een vier-ogen-principe. Dus dan doen we van elkaars werken en zo checken. Mm-hmm. En ik heb daar de eindcheck van gedaan. En ik denk dat het gaat over 100 jaar KNRM Stellendam. En of...
0: Aha.
1: En of...
0: Gelukkig.
1: Ja, en of de 1-2-dag... Afgelopen zaterdag. Beide waren trouwens afgelopen zaterdag.
0: En dat is
1: en de 1-2-dag was in Sommersdijk.
0: En die bedoelde ik?
1: Nee, Middelharnis. Sorry, Middelharnis.
0: Ja, maar onze jongste bediende is daar actief geweest.
1: Ja, en Sam.
0: Sammy.
1: Sam.
0: En die gaan we straks nog horen, hopelijk.
1: Die gaan we natuurlijk weer proberen aan de lijn te krijgen.
0: Zeker.
1: En weet je wat ook leuk is voor Sam? We hebben, zoals we dat al vaker hebben besproken in dit programma... Een uitwisseling met Omroep Rijnmond. En Sam is, ik denk dat het zijn vuurdoop is... in het weekend te zien in het programma... Lokaal.
0: Lokaal?
1: Ja.
0: Hey.
1: Sam, is toch leuk, hè? Dat bedoel, de jongste omroepmedewerker.
0: Die maakt toch een enorme carrière boost,
1: enorm,
0: hè?
1: Enorm.
0: Ja, ja, gaat hard.
1: Dus Sam, mocht je luisteren.
0: Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja.
1: Precies. Maar het ging dus over de 1-2-dag, toch?
0: Ja, dat, zeker, absoluut. Dat, leuk dat je toch die er nog even bij trok. Want die eerste had ik niet in mijn hoofd.
1: Niet de KNRM, nee.
0: Nee.
1: Ja, ik vond het sowieso wel bijzonder dat twee van dat soort 1-2 evenementen op één dag waren. Maar we hebben uiteindelijk de verschillende reporters van onze organisatie naar de Uithoeken gestuurd. De ene naar Stellendam en de andere naar Middelharnis.
0: Goed gedaan.
1: Ja, de 1-2-dag die vond dus plaats zaterdag 12 september. En bezoekers zagen daar brandweer, politie en ambulancediensten aan het werk. En konden voertuigen, materialen en demonstraties bekijken. En bij een demonstratie werd een verkeersongeval met twee voertuigen naar gebootst. Er zat zelfs ook nog een fiets tussen, zag ik. Er waren twee auto's, fietsen tussen. Eén slachtoffer zat bekneld achter het stuur. En de brandweer overlegde met de ambulance over de veiligste en snelste manier om het slachtoffer te helpen. Uiteindelijk werd de deur van de auto verwijderd en de stoel aangepast om de bevrijding mogelijk te maken. Nou, ook was de politie te zien met de verschillende voertuigen. En bezoekers konden onder meer een politiemotor, een snel interventievoertuig... Die vind ik altijd mooi trouwens. Dat zijn die Audi's, hè?
0: Oh, ja.
1: Een leswagen van de politieacademie en een voertuig voor grote evenementen bekijken. Nou, de video is te zien op onze website omroeparchipel.nl of op ons tv-kanaal, mocht je nog televisie kijken.
0: Mm-hmm.
1: Want dan schrijf ik een haakje naar de begroting van de NPO. You know,
0: ja,
1: de grote broer van ons. Dus de landelijke publieke media, omroep. En zij gaan dus echt inzetten vanaf 27-28 op veel meer online. Er gaan echt tientallen miljoenen gaan er naar online.
0: Oh, en dat gaat niet naar tv dan meer?
1: Nee, nee, nee.
0: Oh, dus?
1: Ja, geen idee. Ik ben echt heel benieuwd. Ze gaan heel erg inzetten op NPO Start.
0: Oké, okay, ja.
1: En ja, ze willen zelfs dat bepaalde series dan eerst op NPO Start te zien zijn... en dan pas op televisie.
0: Okay.
1: Dus de boel wordt omgedraaid.
0: Omgedraaid, ja.
1: Ja, ja, ik
0: beetje aan Videoland ook misschien.
1: Ja, iedereen gaat een beetje mee natuurlijk. Ik zag ook bij Disney Plus zag ik ook weer een documentaire of een serie van... nou ja, zeg hem bijvoorbeeld Talpa. Ik weet even niet meer wat het was. Maar het viel me op dat dus de grote merken ook gaan uitwisselen... met de lineaire televisie. Dus wat je dan op lineair hebt gezien... dat zie je dan opeens op een grote streamer.
0: Mm-hmm.
1: We gaan het meemaken. Dat is in ieder geval de begroting die ze voor ogen hebben... bij de landelijke media.
0: Ja, precies. En hoe zit het met ons dan?
1: Ja, dat is nog een uitdaging. Wij zijn in afwachting van de Eerste Kamer... dat de nieuwe mediawet is goedgekeurd.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan wij ook puzzelen... met onze begroting vanaf 2028.
0: Ja.
1: Nou, een groot voordeel vind ik wel, de techniek wordt steeds goedkoper. Dat is weer een ander nieuwtje, niet echt lokaal, maar wel landelijk. Dat onze welbekende Elon Musk, die kent wel van Tesla en dergelijke... die voorspelt dat het steeds goedkoper gaat worden.
0: Wat precies?
1: Het leven.
0: Het leven?
1: Ja, en zijn reden is daarvoor dat omdat de machines steeds meer gaan produceren... dan krijg je dus deflatie. Dus niet inflatie, maar dan gaan we opeens deflatie krijgen. En dat zijn we eigenlijk natuurlijk niet gewend.
0: Nee.
1: En op een gegeven moment, volgens mij had hij 10 of 15 jaar in gedachten vanaf nu... dan heb je ook kans dat er een hoe zeg je dat ook alweer, dat inkomen, dat je dus standaard elke maand gewoon je centjes hebt of gewoon kan voorzien in je behoeften.
0: Ja, maar was hij het ook niet die zei van over zoveel jaar hebben we geen geld meer nodig?
1: Nou, dat dus.
0: Dus dat is daarmee precies, dan, gelinkt?
1: Ja. Okay. Ja, je weet het niet, maar...
0: Ik ben geen fan van Elon, hè, dat weet je.
1: Nee, ja, ik heb ook mijn twijfels hier en daar. Maar desalniettemin is het wel interessant om bij te houden... wat natuurlijk deze knappe koppen zeggen. Want hij is niet dom, laat ik het zo zeggen.
0: Nee hoor, nee. En gelukkig onderkent hij nu ook het gevaar van AI. Want de mensen van Claude onder andere... en nog wat andere OpenAI.
1: Iemand anders heeft trouwens ongeveer hetzelfde gezegd. En dat is Mo Gafdat. Mm-hmm. En dat is de man die een boek schreef over... gelukkig worden. Hij verloor zijn zoon aan een medische misser. Uh-huh. En heeft toch voor elkaar gekregen om gelukkig te zijn. Dus hij heeft de formule onderzocht. Hij is ik weet even niet meer welke functie hij had, maar een grote functie bij Google had hij. En hij heeft het voor elkaar gekregen om gelukkig te zijn, ondanks het feit dat hij elke dag nog zijn zoon mist.
0: Wow.
1: Nou, hij heeft ook een voorspelling gedaan dat over zoveel jaar men geen geld meer nodig heeft.
0: Oké. Okay, ja.
1: Nou, voorlopig hebben we de geld nog wel nodig.
0: Zeker.
1: Dus ook wij gaan kijken hoe we de begroting gaan rondkrijgen met de lokale publieke omroep. Er staat veel meer nieuws klaar, maar laten we eerst gaan naar muziek. De week door met
0: Archipel Actueel. Ja, we doen ook nieuwe muziek in dit programma, Archipel Actueel, op vrijdag. En we hebben weer een nieuwe aan de haak, hoor. Dit is de nieuwe van Miley Cyrus.

0: vanaf vandaag te streamen. Haar nieuwe album, Bass Persuaders, van Miley Cyrus. En dit is haar eerste single daarvan. Het heet Let's Get Married. Ik zou zeggen, let's go. Ik vind hem wel leuk. Sorry.
1: Nou, misschien is het ook goed bevallen door Connie, onze collega, die is op vakantie. Ah. En ik hoorde net van haar dat ze meeluistert naar Archipel Actueel.
0: Nou, wat gezellig.
1: Dus vanaf hier, Connie, fijne vakantie.
0: Ja, fijne vakantie, Connie.
1: Vergeet niet om te draaien. Anders verbrand je aan één kant.
0: Waar is ze?
1: Landse Rood.
0: Oh, toch zo. Lekker
1: ja,
0: zeg.
1: Ik denk dat een mooie temperatuur is daar.
0: Goed.
1: Hé, hey, sportprogramma. Sportlokaal bedoel ik het sportprogramma van Omroep Archipel. Mm-hmm. Die vroeg afgelopen zaterdag de analisten om hun verwachting te geven voor de stand van de lokale clubs bij de winterstop. De actie draait om de vraag: wie heeft het beste voetbal in zicht?
0: Ik vond het een leuk programma, by the way.
1: Ja, hè?
0: Ik vond het ook leuk verzonnen. Ja, dat is het voor mij.
1: Het lekker vol ook. En, Nou, ja, hebben ze het voor. Nee, ze hebben wel ook weer teruggeblikt ook, hè?
0: Terugblikken hebben ze wel.
1: En nu vooruitblik.
0: Ja.
1: De voorspellingen zijn inmiddels terug te luisteren via de website en de app van onze omroep. En daarin blikten ze dus vooruit op het nieuwe voetbalseizoen, hè, en de kansen van de Vlakese teams. Maar nu is het dus aan de beurt aan de voetbalkenners van Goeree over Vlakee. Op welke positie denk jij dat de verschillende verenigingen bij de winterstop staan? Nou, kunnen we dat natuurlijk nu niet zien. Want dat is een formulier wat er nog ingevuld kan worden. Maar omdat jij ook een sportkenner bent en een voetballer, dacht ik, oké, eens even vragen. Wat denk jij? Wat denk jij dat positie zal zijn van de verschillende verenigingen die hier op het eiland voetballen?
0: Ja, nou, in mijn eigen club DVV gaat het natuurlijk zwaar krijgen. Morgen hun eerste echte wedstrijd in de eerste klasse. Tegen Halsteren, als ik het goed begrijp. Mm-hmm. En goed heb gelezen.
1: Ja, voor mij wel.
0: Ja. Dus dat het zal niet makkelijk worden. Een beetje half in, denk ik. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, denk ik een tiende plaats of zo.
1: De jonge Spartaan, wat denk je daarvan?
0: Jonge Spartaan, natuurlijk lager.
1: Oh, omdat het de concurrent is.
0: Dat is de concurrent.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: En nog doen we eens een derde club waarvan je denkt van nou. Wat gaat voor een verrassing zorgen? Heb je daar dat je denkt van nou?
0: Nou, misschien mijn eigen club wel. Dat
1: toch?
0: Is serieus. Ja, nee. Ja. Dit is natuurlijk voorzichtig ingeschat. Mm-hmm. Maar ik denk dat ze nog wel wat hoger kunnen komen. Zelfs.
1: Oké dan.
0: Ja. Dus ik weet, voor de rest, hè, ik ben een voetballer. Ik ben een veteraan tegenwoordig.
1: Ja. Oh, ja.
0: En,
1: zo heet dat.
0: En ik ben niet iemand die nou heel erg bovenop de uitslagen zit. Mm. En de trends, daar moet je echt iemand hebben van de sport. Misschien kunnen we even bellen. Nee, dat hebben we allemaal gehad natuurlijk. Afgelopen zaterdag. Maar ik zie dat DVV misschien nog wel een verrassing in petto kan hebben. Het zit lekker in elkaar daar. Ja.
1: Mocht je zelf een voorspelling willen doen, kijk even op onze website. Dan kan je het formulier vinden en daarin vullen. Dus de voorspelling voor het seizoen 2026 en 2027. Nou, ik zei het al in het begin van de uitzending. De rechtbank van Rotterdam die heeft bakkerijen WP en PU van Prins en Wolfert failliet verklaard. Die zit in Oud-Beijerland en ook in Den Bommel is daar een winkel van. Door die uitspraak zijn maar liefst 54 personeelsleden op straat komen te staan. Naast de bakkerij zijn 5 winkels in het totaal bij het faillissement betrokken. De winkels blijven vermoedelijk dicht, zegt curator Arthur Ammerlaan, die door de rechtbank is aangesteld om het faillissement af te wikkelen. Hij moet nog onderzoeken wat de achtergrond en de oorzaak van het faillissement is. Het is niet de eerste keer dat bakkers moeten stoppen in de regio, want de afgelopen jaren zijn veel kleine bakkers verdwenen, concludeerden onze collega's bij Rijnmond. Er is een eigenaar gezocht van achtergelaten zeilboot in het Gevelingenmeer. Staatsbosbeheer die zoekt de eigenaar. Het is een onbeheerde rode zeilboot met de naam Mamagaai 2. En die lag in een inham bij de Katamarenclub aan de Gevelingendam. Staatsbosbeheer zoekt de eigenaar en die kan zich binnen 3 maanden melden. Hij lag de afgelopen weken in de inham. En Staatsbosbeheer heeft de boot een tijdje in de gaten gehouden, maar kreeg geen aanwijzingen dat een eigenaar zich nog om de boot bekommerde. Daarom is de boot dinsdag weggehaald en tijdelijk opgeslagen. Maar ik zit te denken, als dan die eigenaar niet komt, gaan ze die boot dan veilen? Wordt die vernietigd? Is hij in zo'n slechte staat? Ik kon het niet heel goed zien aan de foto. Foto is niet super bijsterend.
0: Hij zag er wat mij betreft nog wel lekker uit.
1: Ja.
0: Bootje. Ja. Ik zou erop gaan varen.
1: Ja, ik bedoel, veel mensen zouden misschien wel een bootje willen. Dat,
0: zeker.
1: Toch gek dat zo'n boot dan wordt achtergelaten.
0: Dat is heel gek. En dat gebeurt. Dat is niet eenmaal dat het
1: gebeurt. Maar
0: dat,
1: is, ja.
0: dat gebeurt regelmatig. Ja,
1: volgens mij hebben we wel jaarlijks dat we zo'n bericht plaatsen.
0: Nou, precies. Dat gevoel heb ik ook een beetje. En ik heb zelf een zeilboot gehad. Je moet het niet doen voor het goedkope, zeg maar.
1: Een boot? Nee.
0: Een boot nemen. Nee, zeker nee. Een zeilboot is echt wel iets anders. Ja. Nou, is elke boot kost heel veel geld om te onderhouden.
1: Lijkt me wel, ja.
0: Dat is helemaal niet erg, als je maar er gebruik van maakt. En dat is even het punt wat bij mij was. Te weinig.
1: Ja.
0: Te weinig. En dan krijg je aangroei en dan krijg je allerlei dingen die kapot gaan, toch weer. Ja. En, nou, ja,
1: nou eens gelijk. Ik had een motorbootje bij Herkingen Marina liggen. In Herkingen, jawel. En wat blijkt, dan heb je zo'n bootje. En dan komen de weken niet, want dan heb je de druk en druk. En dan kom je bij dat bootje. En dan is dat bootje weer smerig. Dan moet je alle spinnen weghalen. En ziet hij er weer niet mooi uit. Omdat er de rubbers, dat er weer druppeltjes langs zijn gegaan. Dat soort dingen. Het kost gewoon onderhoud en het kost tijd. Je moet er echt die tijd voor hebben.
0: Zeker, ja. Ja, absoluut.
1: Laatste berichtje voordat we weer naar muziek gaan. Er zijn puzzelaars gezocht voor het Goeree Overflakkee Legpuzzelkampioenschap. Dat vindt plaats zaterdag 26 september... in de aula van de RGO Campus, beroepscampus in Middelharnis. De aanmeldingen vallen dit jaar nog wat tegen, vertelt Karin de Borst van de organisatie. Ze zegt, momenteel hebben we nog maar 4 teams die zich hebben aangemeld. En dat is helaas te weinig. Dus we hopen dat er nog wel wat meer aanmeldingen komen. Er is in de aula plaats voor 20 tot 25 teams. Maar voor de wedstrijd zijn minimaal 12 teams nodig. Het is voor haar gissen naar de reden waarom het aantal aanmeldingen achterblijft. Het enige wat een verschil en reden kan zijn, zegt ze, is dat het dit jaar in september plaatsvindt. Je moet 1000 stukjes leggen in 90 minuten. Zo. Mocht je 26 september niks te doen hebben, Erwin. Ben je een puzzelaar? Of,
0: nee, absoluut niet.
1: Absoluut niet.
0: Nee, nee, nee.
1: Oké, dus
0: nee.
1: Het is niks voor jou.
0: Nee.
1: Maar wat denk jij? Ik had er over naast te denken. September, dat is natuurlijk na de vakantie. Mensen starten weer op. Nou, ook de voetbalseizoenen. Alle clubs gaan allemaal weer beginnen. Qua sporten en hobby's. En de koren, zangvereniging, verzin het allemaal. Zou dat van invloed kunnen zijn op zo'n evenement?
0: Zeker, ja.
1: Dat tuurlijk. Mensen echt pas denken van oké, alles draait weer. De trein draait weer. En in oktober ga ik wel weer eens kijken voor een uitje of zo.
0: Ja, nou, ik denk het wel.
1: Eigenlijk. Hoewel, jij gaat volgende week gewoon op vakantie.
0: Nou, sterker nog, ja, maandag. Ja. Ja. Maar zondag gaan we al weg.
1: Oh, oké. Okay,
0: ja, okay.
1: En hoe lang ga jij?
0: Nou, 3 weken. Dus,
1: goedemiddag. We hebben gewoon 3 weken vervanging nodig.
0: Ja, maar Sam heeft altijd tijd.
1: Nou, Sam is ook druk, hoor. Dus ik hoop wel dat Sam elke week
0: Sam
1: kan.
0: Sam is aan het studeren weer, begreep ik.
1: Zeker. Maar hebben wij 2 weken vervanging nodig?
0: Ja, dat denk ik het wel.
1: Ja, of 3?
0: 3.
1: Oh, 3.
0: Ja, ja.
1: Nou.
0: Sorry.
1: Ja, maar we trekken je gewoon in de uitzending. Want dat kan natuurlijk tegenwoordig ook met de nieuwste technieken. Ik zei het al, we gaan naar muziek, naar dit berichtje. Wat heb je klaarstaan?
0: Ja, nou, mijn computer is gecrashed voor de nieuwe muziek. De nieuwe muziekcomputer, zoals we die noemen.
1: Ja, ja.
0: En vandaar een oudje.

0: niks mis met oude muziek. Tussen haakjes oud. Groovy People van Lou Rawls hoorde je in het programma Archipel Actueel. Bij Omroep Archipel elke vrijdag van 4 tot 5. En we bespreken daar van alles, ook in de agenda.
1: Wat is er te doen op het eiland? Archipel Actueel.
0: Ja. Here we go.
2: En zo zijn er onder andere 300 oldtimers te zien tijdens de Oldtimerdag in Nieuwetongen.
0: Ja.
2: Ik sprak vanmorgen onze collega Anita. En die had er zelfs over dat haar zoon daar ook naartoe gaat. Dus zomaar uit willekeurige richting hoor je opeens dat mensen daar toch heel graag naartoe willen gaan.
0: Dat is groot, hè, ook.
2: Het schijnt echt wel heel groot te zijn. Ja. Het was 300 klassieke voertuigen.
0: Ik had ze in de podcast en dat is nogal een heel ding, is het.
2: Ja, ze verzamelen allemaal bij de zorgboerderij en zamelen dan ook geld in.
0: Ja, dat is het idee. Ja.
2: Klassieke auto's, vrachtwagens, brommers, motoren en trekkers zijn er te bekijken. En er is een markt van ongeveer 40 kramen. Morgen tussen 10 en 4 in Nieuwetongen. En vandaag is er een natuurfotograaf te gast bij fotoclub De Rare Kiek. Dat is vanavond om 19:30 in Melissant. Carola Hart die is dus te gast. En zij won de eerste prijs natuur bij National Geographic met een foto van een koekoeksjong dat werd gevoerd door een kleine karakiet. En dat is ook wel weer leuk, dat Rare Kiek en karakiet. Snap je hem?
0: Zeker, ja, dat is hem, absoluut. Ja. Nee, ik heb hem hoor.
2: Ze geeft in de Melissant in Melissant een presentatie. En laat daarbij door haar gemaakte de foto's zien. Die gaat ze daar tentoonstellen, zeg maar. Maar ondertussen vertelt ze dan ook over de totstandkoming van haar werk. De avond is niet alleen toegankelijk voor leden, maar ook voor publiek. En toegang is gratis. De zaal is geopend vanaf 19:30. En de presentatie die begint om 20:00. Er staat natuurlijk toch veel meer in onze agenda. Die kan je bekijken op onze website en onze app. Ik blik ook even naar volgende week. Dat is ook wel interessant misschien. De Pump Track in Dirksland, die viert voor het eerst haar jubileum. Dat is aan de Mozart-Singel in Dirksland. En ter gelegenheid van het eenjarig bestaan worden vanaf 14:30 verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen en hun familie. Op het programma staan onder meer steplessen, bootcamps en activiteiten voor jongere kinderen. Steplessen worden verzorgd door Skateland Rotterdam en Fit met de Wit, die organiseert de bootcamps. Daarnaast zijn er een springkussen en een fotobooth. En binnen kort kunnen de bezoekers daar ook nog eens terecht voor een ijsje en een koffie. En binnenkort is het 25 september vanaf 14:30. En we doen nog even het weerbericht. Doen we ook altijd rond de klok van 16:30 bij Archipel Actueel bij Omroep Archipel. Vanmiddag zijn er perioden met zon en blijft het droog. De temperatuur komt uit tussen de 18 en 19 graden met opnieuw een stevige zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 6. Vanavond en vannacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. In de nacht kan er daar lokaal wat lichte regen uitvallen. Door de bevolking is het niet koud met minimaal rond 16 graden en een stevige zuidwestenwind. Morgen is er veel bewolking met slechts af en toe wat zon en plaatselijk ook een beetje regen. Ondanks de bewolking kan de temperatuur oplopen naar 20 of 21 graden. De stevige zuidwestenwind is dan ook van de partij met een windkracht 4 tot 6. De meeste wind uiteraard dicht bij zee.
0: Heel goed. Oké, de nieuwe muziekcomputer, oftewel de NMC, nieuwe muziekcomputer, is weer up and running, gelukkig. En daarom kunnen we nu weer een nieuwe plaat gaan draaien. Flowers van God's Street Park.

0: De relaxte muziek op de vrijdagmiddag. Flowers van Ghost Street Park en Pip Millet. Never heard of.
1: Als er Connie zou zijn en ik hoor dan deze muziek, dan val je toch in slaap, op een goede manier bedoel ik. Of op dat bedje daar in de zon in Lanzarote.
0: Heerlijk, ja, ja zeg. Ja. Ja,
1: kunnen we het ook niet eens verzinnen? Dat wij een uitwisseling doen met een ander land qua radio.
0: Ah, natuurlijk kan dat, zeker. Ja. Ja.
1: Maar misschien moeten we dan eerst eens beginnen bijvoorbeeld met Curaçao. Dan heb je in ieder geval geen taalbarrière.
0: Dat hoort ook bij het Koninkrijk.
1: Ja, en ik weet niet hoe jouw Spaans is, maar...
0: Spaans?
1: Ja. Dat is Lanzarote, is toch Spaans?
0: Oh, Lanzarote, sorry. Ja, nee, ik zat nog even in mijn... Ja, nou goed, in Curaçao zat ik nog.
1: Oh, ja, nee, net.
0: Maar dat is behoorlijk Nederlands,
1: ja.
0: Goed.
1: Yes, we gaan weer naar nieuws, want dat is dit programma. En mocht je nou zelf nieuws hebben, redactie@omroeparchipel.nl. Dan kunnen we het behandelen in bijvoorbeeld Archipel Actueel, elke vrijdag tussen 4 en 5. Of op onze website, onze tekst-tv of onze app. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee die heeft tijdens de raadsvergadering gisteravond ingestemd met een onderzoek naar de mogelijke nascheiding van PMD-afval. Een extern bureau krijgt daarvoor maximaal 50.000 euro. De raad besluit daarmee nog niet om het huidige systeem van de afvalscheiding te veranderen. Het onderzoek moet duidelijk maken welke methode na 2030 financieel, praktisch en voor het milieu het meest geschikt is. Want hier bij ons op het eiland worden plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken zelf gescheiden door de inwoners en in speciale zakken aangeboden. Bij nascheiding worden deze materialen samen met het restafval ingezameld en later uit het afval gehaald. Uit eerder onderzoek blijkt dat bronscheiding tot minstens 2030 goedkoper blijft. Ook lopen de huidige contracten voor de verwerking en inzameling van afval door tot ongeveer 2029 of 2030. Toch wil het college verder laten onderzoeken wat er daarna mogelijk is. De gemeenteraad is verdeeld over de vraag of nascheiding een alternatief kan zijn. De business case moet de kosten, milieugevolgen, kwaliteit van de recycling, dienstverlening en uitvoerbaarheid van beide systemen in kaart brengen. Voorstanders van het onderzoek wezen tijdens de vergadering op de overlast die de groene PMD-zakken soms veroorzaken. De zakken kunnen bij slecht weer wegwaaien. Ook kunnen katten, vogels en ander ongedierte de zakken openmaken. Oh, dat is ook gemeen. Katten, vogels en ander ongedierte. Dan gooi je katten en vogels gewoon op één hoop.
0: Op één hoop met
1: dat is ook wat.
0: Ja, dat is wel heel erg.
1: Het CDA wees daarnaast op ontwikkelingen bij installaties voor nascheiding. Volgens de fractie kunnen daarnaast PMD ook andere bruikbare materialen uit het restafval worden gehaald. Er is ook kritiek op de kosten. Niet alle fracties vonden het onderzoek nodig.

0: De SGP, VVD en ChristenUnie en Pro hadden kritiek op de kosten van 30.000 tot 50.000 euro. Goeree Overflakke haalt volgens de bespreking goede resultaten met het huidige systeem. Het ingezamelde PMD is van hoge kwaliteit. En dat levert de gemeente weer een vergoeding op.
1: Oh, oké.
0: Maar ja, dat beeld, hè. Het straatbeeld met de groene zakken.
1: Ik heb het altijd verschrikkelijk gevonden.
0: Ik denk heel veel mensen.
1: Echt niet te doen.
0: Dat hoor je eigenlijk overal wel.
1: Ja.
0: Zou dan niet iets anders op verzonnen kunnen worden? Ja, nog een container.
1: Een container.
0: Maar ja, dan heb je er inmiddels vier staan, denk ik, toch?
1: Ja, of zoals we het vroeger deden, gewoon naar de ondergrondse plastic scheider.
0: Ja.
1: Of de bovengrondse.
0: Of de boven, maar die werden vaak in de fik gestoken weer. Dan krijg je dat weer. Dat, niet makkelijk, hoor.
1: Nou, ik vind dit niks. Hier moeten we vanaf.
0: Dat gaan ze dus.
1: Bij deze.
0: Dat gaan ze onderzoeken, waarvan akte, okay. Erwin.
1: Ja, heel goed.
0: Otgers Plaat.
1: Wat is daarmee?
0: Die heeft brons gewonnen bij de Europese Dorpsvernieuwingprijs.
1: Hey.
0: Ja, dat was 11 september. Dat was de European Village Renewal Award.
1: Zo.
0: Ja, en deze prijs wordt elke twee jaar uitgereikt door een internationale jury die dorpen en plattelandsgebieden beoordeelt op een aanpak van dorpsontwikkeling. Vooral de jeugddorpsraad maakte indruk op de jury. Het dorp werd namens Nederland voorgedragen door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, de LVKK. En nadat Otgers Plaat de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs had gewonnen. En de internationale jury bezocht het dorp in mei 2026. En zij roemt de inzet van de jongeren en de ruimte die zij van de volwassen dorpsraad krijgen om mee te denken en met ideeën te komen.
1: Nou, dat is gewoon heel leuk. Zo'n jongeren dorpsraad.
0: Ja, want heb jij een update over de dorpsraad van Sommers Dijk? Die heeft ook een jongerenraad tegenwoordig.
1: Zeker. Ja, die hebben wij al een paar keer mogen interviewen. En heel actief.
0: Mm-hmm.
1: En met bijvoorbeeld het Huttendorp. Het Huttendorp is heel favoriet ook.
0: Ja.
1: Het voetbaltoernooi ging wat minder snel, begreep ik. Maar ze zijn gewoon heel actief en dat is leuk gewoon. En er is een andere gedachte. Niet zeg maar de gedachte van oudere mensen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook de jongeren mogen meedenken. En dat geeft altijd wel weer nieuwe invalshoeken.
0: Het is heel breed natuurlijk dan.
1: Ja, maar dat vind ik ook leuk bij de radio, bij de omroep. Vind ik het ook leuk gewoon dat mensen... Ja, mee mogen denken.
0: Ik vind wat dat betreft dat het bij heel veel organisaties dat eigenlijk zo zou moeten zijn. Dat je jong en oud mee laat denken in de koers. Nou, uiteindelijk komt dat denk ik toch wel het mooiste resultaat uit.
1: Absoluut.
0: Na de muziek hebben we de brandweer die 5 koeien uit een mestkelder in Stellendam heeft gered. En de gemeenteraad gaat akkoord met uitbreiding van RGO Beroepscampus.

0: zich voornamelijk op in de jazz scene. Maar een paar jaar geleden had hij zoiets van, we gaan pop doen. En dat doet hij ook best aardig. Ruben Hein, hij is 44 jaar. En dit is zijn laatste nieuwe single. En dat ding heet Little Thoughts. Je hoort hem op Omroep Archipels. Archipel Actueel. We kijken terug wat actueel was en vooruit wat actueel wordt naar onze mening. En dat komt goed, denk ik. Nou, kom op, jongen.
1: Jingle.
0: Jingle.
1: Kom maar.
0: Ja, heeft er echt geen zin in.
1: Dat is Sam.
0: Oh, dit is een andere jingle. Wacht even,
1: Sam
0: deze.
1: Van jou. Hoppakee. Als het goed is, hebben we Sam dus aan de lijn.
0: Oh, waarschijnlijk niet dus.
1: Oh, dat was...
0: Ik heb hem eruit gegooid.
1: Dat was de Belgische ambulance.
0: Ja. Oh, ben ik weer een prutser. Okay, nee. Sam, doe even terugbellen.
1: Ja, ik ga ondertussen Sam dan aankondigen. Want ja. Sam is, zoals hij ook Sam. Zelf zegt, radiomaker. En
0: hallo.
1: Jongeren.
0: Oh, hij is er nog steeds.
1: Hij is er nog.
0: Ah, gelukkig. Oh. Nou,
1: Sam. Ja,
0: dat valt mee. Sorry, Sam.
1: Hele goede middag. En welkom.
2: Jongens, ik hang in de wacht. Hoor je dat?
1: Tuut.
0: Van een geprutst
1: weer. Er zijn nog drie wachtende voor je.
0: Ja.
1: Oh Sam, hoe gaat het?
0: Sam, zeg nou wat.
1: Wacht even. Sam is een retoursignaal. Erwin.
0: Oh, die heeft geen retour natuurlijk.
1: Heeft
0: die...
1: Ja?
0: Sorry.
1: Hoi Sam.
0: Sam, sorry Sam. Even wachten hoor, Sam. Sam, momentje. Het staat allemaal helemaal niet goed.
1: Sam.
0: Sam. Nou ja.
1: Nee.
0: Sapper de flap. Hij doet het helemaal niet meer.
1: Nee.
0: Nee, nou, Sam is...
1: Dat is gek.
0: Klaar.
1: Ja, ja dat hang je op, ja. Dat is ook zo.
0: Dat zou ik
1: hij
0: ook doen.
1: Hij belt nog een keer.
0: Ja, kijk, ik denk dat we het niet helemaal goed...
1: Ik kan hem direct oppakken op
0: praat
1: de
0: jij het even door.
1: Ik praat even wat we nu aan het doen zijn... voor de mensen die denken van wat gebeurt er bij Archipel Actueel. Elke week hebben we Sam Hoek, onze jongste omroepmedewerker aan de lijn. Want hij heeft elke vrijdag tussen 7 en 9 een jongerenprogramma. Het zit altijd bomvol. En we graag willen altijd eventjes weten wat Sam wat hij gaat doen. En dan haal hem binnen via de telefoon. En dan zijn het soms wat uitdagingen in de techniek.
0: Nou ja, valt wel mee, gewoon slecht bediening.
1: Ik probeer jou nog een beetje te sparen.
0: Nee, maar normaal gesproken hoeven wij hem helemaal niet om te zetten op sub. Dus,
1: Nee, maar goed, ik dacht misschien is... Sam, goedemiddag.
3: Een hele goede middag.
1: Hé, daar is hij. Hoe gaat het?
3: Goed.
1: Ja,
3: heel erg goed.
1: Jij bent weer keihard in de schoolbanken gegaan. Maar voor jou is dat uiteindelijk... Ja, nu in de praktijk heb ik begrepen... gewoon achter een mengpaneel zitten op school. Want je hebt een hele leuke opleiding, toch?
0: Zo.
3: Ja, dat klopt wel een beetje, ja.
0: Kwaad dat ik dat had, ja. Toen de tijd.
1: Dat was vroeger niet.
0: Vroeger. Nee.
1: Maar hoe was het deze week? Want jij doet een opleiding redactiemedewerker, geloof ik. Heel globaal gezegd.
3: Ja. Globaal. Er zit ook een stukje sign in. Dus ook gewoon posters maken... dat dan weer uitplotten en op een auto plakken. Maar het is allemaal heel divers. Dus ja, er zit ook een stukje radio maken in, ja.
1: Ja.
3: Ja, en op onze school hebben ze een hele mooie mengtafel.
1: Ja.
3: Digitaal, een DHD. En,
1: dat heb ik gezien.
3: Dat is een beetje een radio DJ mannen dingetje. Die,
1: ja, niemand weet wat over gaat, maar dat is een merk van een mengpaneel. Ja, inderdaad.
3: Ja, klopt, ja.
1: Hey, vanavond heb jij weer jouw weekendstem. En we zijn reuze benieuwd wat er vanavond in jouw uitzending zit.
3: En sowieso hebben we natuurlijk de vaste items, zoals iedere week. Zing hem zelf maar, het regio nieuws, terug naar toen. En de weekend minimix. Maar natuurlijk is er ook opmerkelijk nieuws, want er zijn weer nieuwe TikTok trends. En ja, dat zou je niet geloven, maar dat blijft alleen maar komen. Dat stopt niet. TikTok staat niet stil, het gaat natuurlijk alleen maar door.
1: Ja.
3: En wat is het allemaal te doen op het eiland? Max Verstappen, die race tegen 100 karters. Pokémon die bestaat... Nou, bijna 30 jaar. En de RGO beroepsstampers die krijgt een flinke uitbreiding.
1: Hey, even terug naar Max Verstappen. Gaat hij op het eiland rijden? Of het is gewoon dat je dat nieuwsbericht behandelt?
3: Dat ga ik behandelen, ja.
1: Ah, jammer. Ik denk die kon er even langs op het eiland.
3: Ik kan hem wel bellen. Ik denk alleen niet dat hij het eiland kent.
1: Of want jij hebt gewoon zijn nummer natuurlijk. Ja, dat is logisch.
3: Ja, natuurlijk heb ik zijn nummer. Ja.
1: En het regio nieuws. Dat moet ik nog even inspreken, denk ik, of niet?
3: Ja, dat hoort wel bij je taak, ja.
1: Onder andere ben ik nieuwslezer bij Sam tegenwoordig.
0: Dat
1: omdat...
3: anders word je niet uitbetaald. Dus
1: dat... Nee, dat is bepaalde voorwaarden. Dan heb ik weer een vinkje, want ik heb het nieuws ingesproken.
0: Ja,
1: dat
0: is fijn.
1: Nou, leuk Sam. En
3: Zeker, het wordt weer een drukke uitzending.
1: Ja, precies. Hebben we nog één aanbeveling dat je zegt... nou oké, mocht je nou toch niet heel die 2 uur tijd hebben om te luisteren... luister dan in ieder geval om...
3: 5 over 7.
1: Vijf over 7, want dan is net het programma gestart. Ja.
3: Oké.
1: Hey, top Sam, bedankt en heel veel succes vanavond.
3: Ja,

0: Alleen hebben we mevrouw Fischer aan mij de site. Omdat ze gewoon leuk is.
1: Ik moet
0: bijna 40 op deze deur. Moet ik bijna 40 op die deur, ja. Ja. Oh, je gaat dat even doen, begrijp ik. Ja, ja, BD40 is op dit moment het codewoord in Archipel Actueel. Daar komt hij, de BD40-man. Nee, mijn stoel kraakt nogal en ik zal even stilte zetten.
1: Stilte?
0: Nee, even om mijn stoel te laten. Ah, heeft wel iets geholpen.
1: Nee, ja, precies, dat hebben we ook geprobeerd.
0: Maar de deur hebben we nu ook ontdekt dat hij kraakt.
1: Ja, dus er wordt ondertussen hier gewoon live gedaan.
0: Ja, nee, maar dat bedankt Jeroen. Dat, we weten toch een handige Harry. Sorry.
1: De Raad is akkoord met de uitbreiding van RGO Beroepscampus. Want dat blijft ook maar groeien wat dat betreft.
0: Zo.
1: De extra bouw kost naar verwachting tussen de 13,5 en 14 miljoen euro. En zorgt daarnaast ook nog eens voor ongeveer 250.000 euro extra aan jaarlijkse kosten voor de gemeente. De beroepscampus is volgens de gemeente te klein geworden. In het gebouw volgen leerlingen van RGO en Maurits. Prins Maurits moet ik zeggen, onderwijs. Ik mis dat hier in mijn tekst. De school biedt 8 verschillende beroepsprofielen aan. En een deel van de leerlingen komt van buiten Goeree-Overflakkee, onder meer van Schouwen-Duiveland. De uitbreiding kost dus naar verwachting tussen de 13,5 en 14 miljoen euro. En eerder werd uitgegaan van ongeveer 9 miljoen euro. Volgens de berekening die tijdens de vergadering is besproken gisteravond zou de vergoeding op basis van de geldende overheidsnormen uitkomen op ongeveer 9,38 miljoen. En dat verschil leidde tot vragen vanuit de gemeenteraad. De SGP wees erop dat verschillende onderwijsprojecten samen inmiddels ongeveer 4,5 miljoen boven de oorspronkelijke normbedragen uitkomen. De fractie vroeg ook aandacht voor de keuze om de investering in 50 jaar af te schrijven. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een mogelijke groei van het aantal leerlingen. Lokale en praktijkruimtes kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Een deel van de ruimte boven de fietsenstalling wordt voorlopig niet gebouwd. De fundering wordt wel geschikt gemaakt voor een extra verdieping. En die kan later worden toegevoegd als het aantal leerlingen verder groeit. Hey Erwin.
0: Zeg het eens, Arjan. En toen bleef het stil.
1: Nou, als je een boer bent en je hebt koeien.
0: Ja.
1: En die koeien die breken 's nachts uit. Kun je dan voorstellen dat het een nachtmerrie is?
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ja. Mm-hmm. Dat is dus het melkveebedrijf in Stellendam overkomen. In de nacht van 14 op 15 september. Want toen braken dus koeien uit. Mm-hmm. En een paar van die koeien die zijn in een mestkelder terechtgekomen.
0: Oh ja. Mm-hmm.
1: Want ja, toen ik het ook zo las, de titel, denk ik, ja, 5 koeien uit een mestkelder. Hoe komen nou die koeien in de mestkelder?
0: Mm.
1: Maar die waren dus uitgebroken. 50 melkkoeien, hè? Die hadden zich zelf losgemaakt. En de meeste dieren die konden door de veehouder en zijn gezin snel weer naar de stal worden gebracht. Maar daarna bleek dus dat 5 koeien in de mestkelder waren gevallen. De brandweer van Stellendam kwam te plaatsen en riep ook de brandweer van Heijenoord op om te helpen. De laatste 3 koeien bleken moeilijker uit de kelder te halen, omdat zij in een diep en afgesloten deel van de mestkelder waren terechtgekomen. En daarom werd een gespecialiseerd team van de brandweer uit Oudenbosch opgeroepen. 2 medewerkers van dit team gingen met beschermde kleding en ademlucht de mestkelder in. En zij brachten de koeien 1 voor 1 naar boven. En ongeveer, let op, 5,5 uur waren alle dieren weer uit de kelder. Een dierenarts onderzocht de koeien na de reddingsactie. En volgens de veehouder maken alle 5 dieren het goed.
0: Dat is fijn.
1: Ja, wel een bijzonder incident.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: De melkveehouder gaf ook aan dat ze hopen dat ze het nooit meer mee hoeven te maken.
0: Maar zo'n mestkelder, die zit toch vol met mest, neem ik aan?
1: Ik denk dan in dit geval minder.
0: Waarschijnlijk niet dan. Of
1: nee, anders had zo'n koe toch niet gered.
0: Ik kan het zeggen.
1: Misschien was hij precies leeghalen of zo. Maar ja, ja. Daarom natuurlijk ook zo'n speciaal team.
0: Mm-hmm.
1: Natuurlijk allemaal giftige stoffen die daar rondhangen.
0: Ja.
1: En er is dus ook echt daar weer een team voor van de brandweer. Dat is mooi, want het zijn van die verschillende gespecialiseerde teams van de brandweer, ook op hoogte. Ik ben er wel eens een keer een incident op de toren van de Dom van Brielen.
0: Mm-hmm.
1: Die hele hoge toren.
0: Ja, ja, zeker.
1: Daar werd iemand onwel, geloof ik, of een harteval. En dan komt er gewoon een heel speciaal team van de brandweer. Die gaat dus daar naar boven.
0: Wauw.
1: Nou, zo heb je natuurlijk ook nog het oppervlaktewaterteam. Je hebt het duikteam. En je hebt dus nu ook een team. Of dat zal al een tijdje zijn, maar daar had ik nog niet van gehoord. Maar dat is een team met beschermde kleding dit soort incidenten doen.
0: Ja.
1: Misschien ook wel hetzelfde team die bijvoorbeeld naar de chemische, hoe zeg je dat netjes? De chemische laboranten, Maar ja, gewoon drugslabs. Precies, dat zocht ik.
0: Ik denk, we gaan het hier niet doen. Maar,
1: dat is natuurlijk ook erg gevaarlijk welke stof daar gebruikt wordt. Ja, en daar moeten ook wel specialisten voor worden opgeroepen. Mm-hmm. Even kijken, het is bijna 4:55. En ons programma duurt tot 5:00. Dus we hebben nog tijd voor muziek. En dan kunnen we daarna nog een samenvatting maken van het nieuws van Goeree Overflakkee. Oh, okay.

0: En deze draait al een tijdje mee. Een paar weken geleden had ik hem als nieuwe plaat in Omroep Archipels, Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5, jawel. Dit is de nieuwe van Sarah Bareilles en Just a Kid. Ik vind het echt een heel goed nummer. Als ik dat even mag zeggen, mijn persoonlijke mening, mag dat?
1: Ja, zeker, want jij bent de DJ.
0: Ja, dat is waar.
1: Als journalist zijnde moeten we een algemene mening hebben. Maar,
0: ja, dan moet je wel een beetje terughoudend zijn, inderdaad. Maar ik ben de DJ.
1: Ja, zo is het.
0: Weinig aan een journalist.
1: We hebben nog minder dan 2 minuten op de klok. En dan kunnen we nog wel even vertellen dat de gemeente ouders op heeft geroepen om de auto verder van school te parkeren. Afgelopen maandag gebeurde dat bij OBS Tellegors. Maar ook CNS Zomerland en CBS Het Kompas doen mee met de actie om ouders wat meer bewust te maken dat die auto best wat verder mag. De gemeente wil daarmee het verkeer rond de scholen overzichtelijker maken.
0: Okay.
1: De gemeente vraagt ouders die met de auto komen om het laatste stuk naar de school te lopen. Wie lopend of op de fiets naar school komt, hoeft de auto helemaal niet bij school te parkeren. Kinderen leren op weg naar school onder meer oversteken, snelheid inschatten en richting aangeven. Ook leren zij verkeersregels en verkeersborden herkennen. Op de Voorstraat in Stendam is onlangs een extra zebrapad aangelegd. Auto's kunnen hun auto verder van OWS Stellegors parkeren en daar met hun kinderen oversteken. Maar als het regent, zit toch niemand te wachten dat je dan je kind helemaal drijfnat de school binnenbrengt.
0: Nee, dat is ook weer wat.
1: Dus, misschien een paraplu's of zo.
0: Ja.
1: Zou nog een idee kunnen zijn.
0: Er is altijd wel iets voor te verzinnen.
1: Ja.
0: Dat je
1: paraplu's krijgt om daar dan ronde dan over het zebrapad te gaan.
0: Ja.
1: En dat was toch echt het laatste nieuwsbericht in Archipel Actueel. We hebben onder andere gehoord dat de bakkerijen Wolfert failliet zijn. En de winkel in de Bommel die heeft daar last van. Een eigenaar gezocht van een achtergelaten zeilboot in het Grevelingenmeer. En de brandweer heeft 5 koeien gered uit een meskelder in Stellendam. En de 1 en 2 dag was er vorige week zaterdag. En 100 jaar KNRM Stellendam. Deze videoreportages zijn te zien op omroeparchipel.nl. En natuurlijk ook in onze app of op ons televisiekanaal. Dat was Archipel Actueel. Bedankt Erwin, dat was weer leuk.
0: Yes, en tot over 3 weken.
1: Yes, fijne vakantie.
0: Ja, bedankt.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De provincie Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen vlakbij beschermde Natura 2000 gebieden, waar te veel stikstof voorkomt. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: Hollands Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. De Nobelstichting verhoogt dit jaar het prijzengeld naar 12 miljoen kroon. Ruim 1 miljoen euro. Dat is een verhoging van 88.000 euro. Topvrouw Hanna Stjerne wil hiermee de lange termijnwaarde bewaken. De prijzen worden uitgereikt sinds 1901 en zijn gefinancierd uit de nalatenschap van Alfred Nobel, die in 1896 overleed. In Mecklenburg-Vorpommeren strijden de SPD en AFD in de peilingen beide rond de 35%. De SPD, die al 30 jaar regeert, maakt een comeback dankzij de populaire premier Manuela Schwesig. Zij focust op economie en vermijdt AFD-thema's als migratie. Schwesig heeft op Instagram 5 keer zoveel volgers als AFD-kandidaat Lijf Erik Holm. Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen nabij beschermde Natura 2000-gebieden, waar te veel stikstof terechtkomt.
2: En dan nog even het weer.
3: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Een militaire parachutist landde tijdens springoefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De Engelsman werd gered door de brandweer, waarbij een hoogwerker vastliep in het zand en door een legervoertuig losgetrokken moest worden. De man bleef ongedeerd. De sprongen vonden plaats als voorbereiding op de airborne-herdenkingen van operatie Market Garden. Deloitte, het grootste accountants- en adviesbureau van Nederland, heeft nu 7400 medewerkers. Een daling van 900 ten opzichte van 2 jaar geleden. Vooral jongeren vertrokken. Afgelopen jaar verlieten ruim 260 meer mensen onder de 30 het bedrijf dan erbij kwamen. Deloitte wijst als oorzaken op AI, offshoring naar landen als India en Egypte en minder advieswerk. Californisch gouverneur Gavin Newsom heeft een decreet getekend om de noodzaak van een noodknop in AI-modellen te onderzoeken. Een werkgroep moet binnen 2 maanden advies uitbrengen over betere AI-wetgeving in Californië. Newsom bekritiseerde president Trump vanwege zijn gebrek aan actie rond veiligheidszorgen over kunstmatige intelligentie. Koning Carl Gustaf van Zweden ontvangt van 19 tot en met 21 oktober een staatsbezoek van de Singaporese president Tharman Shanmugaratnam en zijn vrouw Jane Itogi. Vertegenwoordigers van de Singaporese regering en het bedrijfsleven reizen mee. Het bezoek moet de banden tussen beide landen versterken en de samenwerking verder ontwikkelen.
2: En dan nog even het weer.
3: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendstem.
4: Lekker dat je erbij bent op deze vrijdagavond. Muziek van Yves Berensen. Dit is Nachtelang.

0: Nee, dat bestaat niet.
1: Met een nieuwe Yo Weekend stem op de vrijdagavond bij de streekomroep van Goeree Overflakkee. Lekker dat je erbij bent. We zijn er 8 minuten alweer hier bij de streekomroep van Goeree Overflakkee. Aflevering 238 gaat snel de tijd, hè? Het is weer een nieuwe editie van Yo Weekend stem met onder andere zing hem zelf maar het regio nieuws. Zometeen met Arjan. Terug naar toen komt die kant op. Regio nieuws dus weer zometeen ook weer om 8:30. En de Weekend Minimix. TikTok-trends die blijven maar komen. Wat is er te doen op het eiland? Max Verstappen raced tegen 100 karters. Pokémon bestaat 100 jaar. En de RGO Beroepscampus, komt-ie? Die krijgt een flinke uitbreiding. Dat en meer zometeen naar de muziek van Bekermaat. Dit is Island.

0: Davina Michelle. En Heartbeat bij Omroep Archipel.
1: Herken jij het weggelaten woord? Geef het door en word de weekendster. Dit is... Zing hem zelf maar.
0: We gaan mezelf zingen.
1: Hey, herken jij het weggelaten woord?
2: Heb die bal altijd bij me. Ik ga er bellen.
1: Dit is Zing hem zelf maar. Geef het door en word de weekendster.
0: En welk woord hoort nou op die weggelaten plek met die toeter? Ik kan hem voor de vorm zo meteen nog één keer laten horen. Welk woord hoort daar te staan? Geef het door via de app van Omroep Archipel of via natuurlijk Instagram. Dat is jouw weekendster. Volg ons in ieder geval of via die kanalen. En bellen kan ook naar 0187 682 630. Naar hetzelfde nummer kan je ook appen via WhatsApp. Stuur het appje via WhatsApp, doe een voice demootje. Dan kunnen we het luisteren en dan kom je misschien zelfs op de radio.
1: Ja. Hey, herken jij het weggelaten woord?
2: Heb die bal altijd bij me. Ik ga er bellen.
1: Dit is Zing hem zelf maar. Geef het door en word de weekendster.
0: Ja, we zijn tot 9 uur bij je op de radio. Hier bij Omroep Archipel, de streekomroep van Goeree over Plaquee. Met jouw weekendstem, het jongerenprogramma. En ik help je in het weekend op. Mijn naam is Sam. En

0: Chris Cross Amsterdam en The Boy Next Door. Hier bij Omroep Archipel. Lekker dat je erbij bent. Hey, en ik weet dat je op TikTok aan het scrollen bent. Ik voel het gewoon. TikTok staat eigenlijk nooit stil, hè? De ene trend is nog maar net viral gegaan. Of de volgende staat alweer op je For You-pagina. Op dit moment zijn onder andere de Shoe Kick Transition en Guess the Number een populaire challenge. Guess the Number, dan moet je eigenlijk met je partner, met je vriend, vriendin of gewoon met een goede vriend of vriendin een getal in gedachten nemen. En aan de hand van een aantal hints moet je erachter komen, bijvoorbeeld welk getal hij of zij in zijn hoofd heeft. Dus dan is de vraag als volgt. Is het normaal om op dit tijdstip te ontbijten? Nou, dan krijg je daar een antwoord op. Ja of nee? En stel je hebt om 5:00 a.m. in je oog. Ja, sommige mensen die ontbijten dan al. Omdat ze gewoon heel vroeg opstaan. En bij de Shoe Kick Transition maken mensen een outfitwissel door op hun schoenen te trappen. Waar de video overgaat naar een nieuwe outfit. Bij Guess the Number proberen ze de vrienden ja of nee vragen te stellen. En te ontdekken welk getal diegene in gedachten heeft. En dat is precies wat TikTok zo bijzonder maakt. Hè? TikTok die kunnen trends binnen een paar dagen enorm groot worden. Maar soms zijn ze ook net zo snel weer te verdwijnen. Dit is Omroep Archipel met TikTok. Kesha.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's go.
1: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave.

Ellie Goulding. Hierbij Omroep Archipel. Zometeen het reageer nieuws met Arjan. Eerst nog Bruno Mars en On My Soul.

0: eiland altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws. Omroep
1: Archipel. Arjan is hier en hij praat je bij.
2: Dit is het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft ingestemd met de uitbreiding en verbouwing.

0: onderzoek naar de mogelijke invoering voor nascheiding van PMD-afval. Op dit moment scheiden inwoners plastic verpakkingen, metalen, verpakkingen en drinkpakken zelf. Bij nascheiding wordt het afval samen met het restafval ingezameld en later machinaal gescheiden. Het onderzoek moet nu duidelijk maken welke methode na 2030 financieel, praktisch en het milieu het meeste geschikt is. Verder gaat netbeheerder Stedin de komende jaren het elektriciteitsnet op verschillende plaatsen op Goeree Overvlakke even zwaren. Er komen nieuwe elektriciteitshuisjes en dikkere kabels in de grond. Dat is nodig omdat het elektriciteitsgebruik blijft toenemen, onder andere door elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen. De eerste werkzaamheden worden voor het einde van dit jaar verwacht. Bewoners krijgen vooraf informatie als er in hun buurt gewerkt wordt. Dan naar De Bommel. Daar is de winkel van bakkerij Wolfert gesloten nadat de bakkerij van Prins en Wolfert failliet zijn verklaard. Bij het faillissement zijn in totaal 5 winkels betrokken en verliezen 54 medewerkers hun baan. De winkel in De Bommel is 1 van de filialen die voorlopig dicht zijn. Een curator onderzoekt momenteel de achtergrond van het faillissement en de mogelijkheden voor een eventuele doorstart. En tot slot naar Oldgesplaat. Het dorp heeft deze week een bronzen prijs gekregen bij de European Village Renewal Award 2026. Vooral de inzet van jongeren en de jeugddorpsraad maakte indruk op de internationale jury. Oldgesplaat was namelijk Nederland voorgedragen. Oldgesplaat was namens Nederland voorgedragen, moet ik zeggen, nadat het dorp vorig jaar de landelijke dorpsvernieuwingsprijs won. Aan de Europese wedstrijd deden 25 dorpen en gebieden uit verschillende landen mee. En dit was het belangrijkste streeknieuws van deze week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze sociale media of de website omroeparchipel.nl.
1: En de app is te downloaden in de Google Play of App Store.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

1980. Keep on loving you. Dat nummer van Rio Speedwagon verscheen in 1980. En het stond op het album The High Infidelity. Het nummer groeide uit tot een van de grootste hits van de Amerikaanse rockband. Met een krachtige zang van Kevin Kroon. En de combinatie van rock en romantische teksten wist de band op een groot publiek te bereiken. Keep on Loving You werd een internationale hit en bereikte in de Verenigde Staten zelfs de eerste plaats in de Superchart Top 100. En het nummer dat kreeg later toch echt een grote klassieker uit de jaren 80. Een soort oorkonde, een herkennings... Hoe noem je dat eigenlijk? Een herkennings... voucher, zoiets dat je echt een echte klassieker uit de jaren 80 is. Ja, en ook bij Omroep Archipel draait hij nog best wel vaak mee eigenlijk hier in de non-stop. Toch wel lekker hoor. Rio Speedwagon en Keep on Loving You bij de streekomroep van Goede Overflakkee.

Ja, Michael Schulte en Beautiful Reason bij Omroep Archipel. Zometeen Ella Lee Gray en Chills in Texas. Bij de streekomroep van Goeree over het plakkee. Hey, en de RGO Beroepscampus krijgt een flinke uitbreiding. Dat hoorden we net al in het regionieuws met Arjan Huizer. Thanks nogmaals. Zometeen om 8:30 zit hij er weer. Maar de RGO Beroepscampus in Middelharnis wordt inderdaad uitgebreid en verbouwd. De gemeenteraad van Goeree over het plakkee heeft daar donderdag mee ingestemd. De school is inmiddels te klein geworden. In het nieuwe gebouw komt extra ruimte voor lokale en praktijklessen. Ook wordt rekening gehouden met moeilijke groei van aantal leerlingen. De uitbreiding die gaat naar verwachting tussen de 13,5 en 14 miljoen euro kosten. De beroepscampus die kunnen leerlingen kiezen uit 8 verschillende beroepsprofielen. 1 deel van de leerlingen komt zelfs buiten Goeree over Flakkee. Ja, dat is best een hoop, hè? Als je dat allemaal op een school kwijt moet, dan is er zeker wel wat meer ruimte nodig. Daar gaan ze dus voor zorgen. Waarschijnlijk gaat dat best wel wat tijd en geld kosten. Maar we houden je hier op de hoogte bij Omroep Archipel. Dit is

je erbij bent over een uurtje. Is dan weer tijd voor de weekendmix. Het aankomende uur heb ik nog leuk nieuws voor je hoor. Onder andere dus over Pokémon, want dat bestaat 30 jaar. Ja, en Max Verstappen, die heeft tegen 100 karters gereden. En verder nog de

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een Engelse militaire parachutist bleef tijdens oefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De brandweer redde hem nadat een hoogwerker vastliep in het zand en door een lege voertuig werd losgetrokken. De man bleef ongedeerd. De sprongen waren voorbereiding op airborne herdenkingen. De Iraanse economie leidt onder Amerikaanse sancties, hoge brandstofprijzen en havens die geblokkeerd zijn. Salarissen blijven uit, basisproducten worden onbetaalbaar en de middenklasse verdwijnt snel. Professor Mehran Kamrava noemt de Amerikaanse strategie een simplistische miscalculatie. Californië onderzoekt de noodzaak van een noodknop in AI-modellen. Gouverneur Gavin Newsom richt een werkgroep op die binnen 2 maanden advies geeft over strengere AI-wetgeving. Newsom bekritiseert president Trump vanwege het uitblijven van actie tegen veiligheidsrisico's van kunstmatige intelligentie. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het VN-secretaris-generaalschap. Wordt ze gekozen, dan is ze de eerste vrouw in die functie. Ze is econoom en hoofd van de VN-handelsorganisatie sinds 2021. Guterres vertrekt in december.
2: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekendstem.
4: En hier is dan uw weekendstem bij Omroep Archipel. Sam Hoek.
5: Nu even niet, ik zit te scheiden.

Omroep Archipel. Geen regels, geen school. Gewoon vrijdag. Waar de jeugd het voor het zeggen heeft. Jouw weekend.

0: Nee, dat bestaat niet.
1: Met dit uur nog het regionieuws en de weekend minimix. Natuurlijk, wat is er te doen op het eiland? Max Verstappen en de Pokémons, die bestaan 30 jaar. Zometeen nog muziek voor je van Damien van Os. Rema komt die kant op. One Republic, Pay That Toll, Whatever van Kaingo en Evermax. Post Malone komt nog die kant op. En Sia. En die komt nu met Clap Your Hands. Een plaat uit 2018. Hierbij Omroep Archipel. Lekker dat je erbij bent. Tot 9 uur ben ik hier bij je.

0: klap in je handen. Nou, dat hebben een hoop mensen gedaan, hoor. Want wat is er nou eigenlijk te doen op Goeree over Flaké? Dat ga ik je allemaal vertellen. Goeree over Flaké staat de aankomende dagen genoeg te doen. Zo is deze week het tentfeest achter de molen in de Achthuizen. Dat duurt tot met zaterdag 19 september. En ook zijn er zaterdag in Nieuwe Tongen ruim 300 oldtimers te zien tijdens de Oldtimerdag. Maar voor jongeren is er misschien wel de interessante vraag: wat ontbreekt er eigenlijk nog op het eiland? De gemeente die werkt bijvoorbeeld nu al met Lucky, een initiatief dat jongeren informeert over activiteiten en evenementen op Goeree over Flaké. En ook wordt er in Den Bommel op vrijdag 16 oktober een feest georganiseerd speciaal voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Nou, er wordt dus genoeg georganiseerd op Goeree over Flaké, maar wat vind jij dat nou echt nog ontbreekt? Met feestjes, een plek om vrienden met elkaar te chillen, te sporten, muziek of misschien totaal iets anders. We zijn benieuwd en wat mis jij nou op het eiland voor de jongeren? Nou, op Instagram hebben er een aantal gereageerd. Deze. Het mooiste zou zijn een bioscoop met een McDonald's. Ja, die komt er al waarschijnlijk. Met een speelparadijs voor kids. Nou, die komt eraan. Vroeger kon je bowlen, maar dat is ook niet meer. Nou, Franza Kim van Jongerenwerk die heeft eronder gereageerd. Bedankt voor je reactie. En die gaan ermee aan de slag. In Herkingen kun je leuk bowlen bij Nova. En daaronder reageert deze weer, dat klopt. Maar voor jongeren uit De Plaat en Achthuizen is dat best ver. En er is gewoon weinig aan deze kant van het eiland. Naad 82, die zegt een bioscoop, meer aantrekkelijke winkelketens, discotheken, net als De Kreek vroeger. Nou, die heeft dus ook gereageerd. En ja, Naad, natuurlijk deze, thanks voor jullie informatie, want daar kunnen we iets mee. De Kreek bijvoorbeeld vroeger zat in Oudorp. Ja, die... De Kreek, die zat in Oudorp en die is er gewoon niet meer. Je kan niet meer echt uit hier op het eiland. Inmiddels harnis soms, maar het is dan ook weer alleen voor 18+. Er moet iets komen ook voor onder de 18 jaar. Excuses trouwens, ik maak wel eens een foutje. Die laatste radioseconde vergeet die alsjeblieft. Gaan wij door naar muziek van Marshmello en Farruko. Dit is...
1: Mellow Man Ride.
0: Precies, ze zingen het al. Dit is Esta Vida, Mellow Man Ride.

0: Marshmello en Farruko met Esta Vida.
1: De vrijdagavond is van ons. Dit is jouw weekendstem.

Not at this party hoorde je van Desha hier bij Omroep Archipel. Hey, en het is bij de streekomroep van Goede Overflakkee. En ik heb nog wel wat leuk nieuws voor je, want Max Verstappen die heeft toch wel een bijzondere race gereden ergens in Silverstone. Want, ja, dat ga je nooit geloven. Hij nam het daarop tegen maar liefst 100 andere karters. En Verstappen moest al helemaal achteraan starten. Maar liet al snel zien dat hij het flink wat snelheid in zich had. De snelste ronde wist hij al ruim 60 deelnemers in te halen. Uiteindelijk lukte het hem zelfs om alle 100 karters voorbij te gaan. En hij won de race. Verstappen reed deze keer dus niet in zijn Formule 1 auto. Al moet ik wel zeggen dat je de teamsong wel achterop hoort. Maar in de kart dus. Een bijzondere en snelle manier om het seizoen te beginnen. Moeten we wel zeggen dat we Max toch wel wat slecht te zien op de baan in de Formule 1. Maar goed, hij deed het met karten, dus blijkbaar goed. Misschien moet hij dan toch maar eventjes nagaans denken of hij niet beter weer terug kan gaan op zijn kart. In ieder geval, ik moet wel zeggen dat ik het wel incredible vond wat hij heeft gedaan. Ja, en Ilse de Lange ook wel, hoor. Mocht je het trouwens niet door hebben gehad, Ilse die breekt weer totaal door op TikTok. Onder andere met deze plaat.

0: Ja, en we hebben natuurlijk een hoop luisteraars, maar... hey Mark, kan jij eventjes... trouwens...
1: Hey Sam, wat is er?
0: Ja, kan je eventjes deze plaat aankondigen?
1: Tuurlijk, grote, geen probleem. Lieve mensen van Omroep Archipel, dit is Diamantenring van Damien van Os.

0: Ja, where are you now? Ja, Arjan, waar is die? Arjan, ben je er? Ah, nee, ik hoor hem nog niet. Misschien is hij er zo meteen.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
0: Arjan is hier en hij praat je bij.
2: Dit is het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft ingestemd met de uitbreiding en verbouwing van de RGO beroepscampus. De campus is volgens de gemeente te klein geworden en krijgt er een nieuwe praktijk- en theorielokalen bij. De uitbreiding gaat naar verwachting tussen de 13,5 en 14 miljoen euro kosten. Dat is flink meer dan de ongeveer 9 miljoen euro waar eerder vanuit werd gegaan. Over naar de afvalverzameling op het eiland. Er is deze week een besluit over genomen. De gemeenteraad heeft 50.000 euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de mogelijke invoering voor nascheiding van PMD-afval. Op dit moment scheiden inwoners plastic verpakkingen, metalen, verpakkingen en drinkpakken zelf. Bij nascheiding wordt het afval samen met het restafval ingezameld en later machinaal gescheiden. Het onderzoek moet nu duidelijk maken welke methode na 2030 financieel, praktisch en het milieu het meeste geschikt is. Verder gaat netbeheerder Stedin de komende jaren het elektriciteitsnet op verschillende plaatsen op Goeree-Overflakkee verzwaren. Er komen nieuwe elektriciteitshuisjes en dikkere kabels in de grond. Dat is nodig omdat het elektriciteitsgebruik blijft toenemen, onder andere door elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen. De eerste werkzaamheden worden voor het einde van dit jaar verwacht. Bewoners krijgen vooraf informatie als er in hun buurt gewerkt wordt. Dan naar de Bommel. Daar is de winkel van bakkerij Wolfert gesloten nadat de bakkerij van Prins en Wolfert failliet zijn verklaard. Bij het faillissement zijn in totaal 5 winkels betrokken en verliezen 54 medewerkers hun baan. De winkel in de Bommel is één van de filialen die voorlopig dicht zijn. Een curator onderzoekt momenteel de achtergrond van het faillissement en de mogelijkheden voor een eventuele doorstart. En tot slot naar Oldgesplaat. Het dorp heeft deze week een bronzen prijs gekregen bij de European Village Renewal Award 2026. Vooral de inzet van jongeren en de jeugddorpsraad maakte indruk op de internationale.

Republic en Pay That Toll bij Omroep Archipel. Lekker dat je erbij bent op deze vrijdagavond. Goed om te horen dat je het naar je zin hebt. Hiervoor trouwens Are You Sorry Now? Diamantring. En So Incredible, die was aangevraagd door Noah Albers. Hey, Pokémon, dat is best wel een bijzondere en ook een populaire game. Je kan hem zowel fysiek als digitaal spelen. Ja, het is natuurlijk analoog of digitaal, maar ik vind analoog zo'n bijzonder iets als je iets in real life kan doen. Want je kan gewoon Pokémon'en met Pokémon-kaarten. Dat noem ik dan beter fysiek. Ik vind dat gewoon een toch beter woord. Pokémon bestaat volgend jaar precies 30 jaar. De populaire Japanse game verscheen in 1996 voor het eerst en groeide uit daarna tot eigenlijk een wereldwijd fenomeen. Iedereen kent het wel. Naast de games kwamen onder andere ook de animatieserie, de films, de kaarten en allerlei bijzondere en ook wel kleine hebbedingetjes kwamen tevoorschijn. Dat zijn toch wel hele mooie dingen. En in 2026 wordt het 30-jarig jubileum gevierd. Uitgebreid gevierd, want op 30 februari, maar 27 februari 2026 is het officiële jubileum. Pokémon noemt 2026 officieel het jaar van de 30-jarige viering. En wat ze allemaal nog gaan doen, is allemaal nog best wel geheim. Er is nog niks over bekend. Maar ik hou je er sowieso van op de hoogte. En ze gaan iets groots doen. Dat is één ding wat we zeker weten. En dat deed Alex Warren ook. Met Fever Dream bij Omroep Archipel. Lekker dat je erbij bent. Zometeen de Weekend Minimix van DJ Elroy. En nog muziek van Krexus, Stella Levy en Post Malone bij Omroep Archipel.

Fever Dream, Alex Barron bij Omroep Archipel. Ja, en het is alweer tijd voor... Namelijk, ja, je hoort het al een beetje op de achtergrond. De Weekend Minimix van DJ Elroy bij Omroep Archipel. En daarna het antwoord van Zing hem zelf. Maar er zijn een hoop reacties binnengekomen, zeg. Onder

0: weekend minimix van DJ Elroy hier bij Omroep Archipel. Elke week, hè, op de streekomroep. En
1: tijd voor de weekend minimix. Jouw muzikale boost.
0: En deze weekend minimix is er eigenlijk voor om jou een voorproefje te geven op wat na mij gaat komen. Want zometeen over een kleine 10 minuten is het alweer tijd voor weekend mix. Voor de weekend mix van DJ Elroy. En die gaat jou eigenlijk een beetje alles wat we op deze vrijdagavond gedraaid hebben, gaat hij voor jou aan elkaar mixen in die weekendmix. Het mixprogramma van Omroep Archipel. Zometeen meer muziek nog eventjes van Tiësto. En het antwoord van Zing hem zelf maar.
2: Elke vrijdag van 7 tot 9. Dit is de kickstart van jouw weekend.

0: Dit is Crexis bij Omroep Archipel. En achterop. Ja. De reden dat ik dat zo lachend zeg is dat ik kom een appje binnen hier via de Omroep Archipel app. Als je nog één keer Omroep Archipel zegt, dan krijg ik een krat pils van je. Dat komt er ook moeilijk uit, zeg. Ja, het is gelukkig bijna weekend. En we gaan naar het antwoord van Zing hem zelf maar. Want er zijn een hoop antwoorden binnengekomen. Dat is niet normaal. Komt-ie.
1: Dit is Zing hem zelf maar.
2: Zet die bal altijd bij me. Ik ga er bellen.
0: Turfy Gang en padellen. En padellen is het goede antwoord van Zing hem zelf maar. En er zijn een hoop berichten binnengekomen. Onder andere van Jayana Lindsay, Boy, Anderson, Robin van Maurik, Diego Voesde, Jay, Colin, Abel, Wendy. En jullie allemaal. Als jullie allemaal even die Omroep Archipel app downloaden en dan de studio appen. En jouw favoriete top 5 platen doorsturen. Gaan we daar een overzichtje van maken. En dan komt wellicht wel één van jouw plaat terug in de Zing hem zelf maar. Dat betekent dus dat jij eigenlijk de eerstvolgende Zing hem zelf maar bedenkt. Die op de radio komt. En dat allemaal hier in jouw weekendstem. Ik spreek je graag volgende week weer. Lekker dat je erbij was. En volgende week weer. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Met natuurlijk de beste hits. En al het nieuws voor de jeugd van Goeree over Flakey. Muziek. Post Malone en Morgan Wallen komt die kant op. Dit is I Had Some Help. Zometeen na het nieuws van 9e, de weekendmix van DJ Elroy.

0: Vrijdagavond, de kickstart van je weekend. Bij Omroep Archipel draait jouw weekendstem de lekkerste hits.
1: Omroep Archipel.
0: 2 uur lang de ultieme kickstart. Met toffe spellen, de leukste nieuwtjes en natuurlijk de lekkerste weekendmuziek. Luister live op de radio, volg ons op Instagram en mis niets van jouw weekendstem. Come on, get up.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Bij drogisterijketen DA heeft begin deze maand een datalek plaatsgevonden, waarbij onbevoegden toegang kregen tot een database van de webshop. De gegevens van 236.000 klanten waren toegankelijk. Klanten van fysieke winkels zijn niet getroffen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog, die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
4: FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog, die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegt in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. De laatste themazitting over de rel op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan den Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad.
3: En dan nog even het weer.
4: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor de secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan de Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad. FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI dong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort.
2: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Ik zie pluimen, ik hoor lawaai. En dan hoor ik natuurlijk Shirley Bassey. Geweldig, je hoorde haar met Never, Never, Never.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.

Goedenavond. Wat een gekke bedoeling aan het begin van de show. Ja, opeens een microfoon die gekke dingen doet. Dat heb je zo bij een uitzending zo rechtstreeks hier vanuit de studio. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren vertroetelen. Een uur lang met heerlijke muziek. En een paar interessante onderwerpen. Er gebeurt iets heel geks. Maar ja, het is even niet anders. Een paar leuke onderwerpen om je een beetje bij te praten over wat er allemaal te gebeuren staat en gebeurt in de regio. We hebben straks een mooi onderwerp. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan de mensen: wat is iets van vroeger wat u niet leuk vond, maar tegenwoordig wel kan waarderen? Goeie vraag. Dat niet alleen. Je hoort straks ook nog een leuk onderwerp. Binus Dekkers. Hij gaat het hebben over de kijker. Jij bent luisteraar, dus dat is ook wel iets wonderlijks. En we gaan het hebben over een tentoonstelling. I See You. Nou, wat dat allemaal te betekenen heeft, dat hoor je allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Wat een geweldig nummer hoorde je hier in de show. Je hoorde het toch wel mooi. Secret Garden en Nocturne. En daarvoor Nat King Cole en Unforgettable. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Een mooie reportage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Bent u nog dezelfde mens van vroeger, vraagt hij zich af. Het antwoord is waarschijnlijk nee. Veel zaken vanuit uw jeugd zijn verdwenen of op zijn minst veranderd. Ja, wat niet. In die tijd dacht u waarschijnlijk ook best heel anders over dingen om u heen. Wat is iets van vroeger in dit geval dat u niet leuk vond, maar tegenwoordig wel kan waarderen? Ja, dat is ook een goede vraag. Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En hier zijn ze hoor, uw antwoorden.
1: Ja, het eerste onderwerp gaat eigenlijk over veranderende inzichten. Iets wat u vroeger niet leuk vond en nu wel. En hoe komt dat zo?
2: Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Man bij het hond vragen, geen ellende. Beetje lichtvoetige vragen, ja. Nou, wat is iets van vroeger wat u niet leuk vond, maar tegenwoordig wel kan waarderen?
3: Ja, dat is een goede vraag.
2: Ja.
3: Nou, ik denk ergens misschien de strengheid van mijn ouders.
2: Nee.
3: Dat ik wel dacht vroeger, nou, waarom mag ik dat niet? En dat nu ik zelf kinderen heb, heel goed kan begrijpen.
2: Ja, oh, dat is een goeie.
3: Zoals bijvoorbeeld, ik mocht geen tv op mijn kamer voordat ik 12 jaar was. Of ik mocht geen PlayStation of zulke dingen. En nu denk ik, nou, ik ben blij dat ik al die tijd gewoon lekker ben gaan buitenspelen. En dat soort dingen ben gaan doen.
2: Wauw, dat is echt bewust. Dus.
3: Ja.
2: Is dit nog een recent voorbeeld geweest dan, onlangs met uw kinderen? Dat je zegt van, ik pas eigenlijk de regels toe van vroeger ook?
3: Nee, ik heb zelf nog hele jonge kinderen, maar ik merk nu wel het effect van een tv of een PlayStation of zulke dingen. Dat ik denk, oh, wat ben ik blij. Mijn ouders vroeger zeiden, als je 12 bent, krijg je een tv op je kamer en eerder niet.
2: Is dat ook gebeurd?
3: Ja, voor mijn 12e verjaardag.
2: Was het leuk? Was het leuk?
3: Nou ja, denk je als kind alles verheerlijkt wat je niet hebt. Maar nee, ik denk dat ik die regel volhou aan mijn eigen kinderen.
2: Nou, goeie hoor. Wat is iets van vroeger wat u niet leuk vond, maar tegenwoordig wel kan waarderen? Vroeger niet, nu wel.
4: Leren.
2: Leren?
4: Ja, leren.
2: Oh, u zit op school en nu vond u me niks, maar...
4: Nee, toen ik op school zat, vond ik het niks. Tegenwoordig vind ik het leuk.
2: U bent nog gaan leren?
4: Of... Nou ja, cursussen op internet en alles.
2: Nee, mag ik vragen wat?
4: Fysiologie en anatomie.
2: Doet u er iets mee?
4: Nee. Nee, ik ben bijna 70. Dus.
2: Nou ja. Hoe kom je daar zo bij?
4: Nou, mijn zwager is overleden aan prostaatkanker. En toen wilde ik gewoon wat meer weten. Dat was het eigenlijk.
2: En heeft u een soort van studie van gemaakt?
4: Nou studie? Ja, dat niet. Maar gewoon, ik wilde wat meer weten. Vond ik leuk. Dus ben ik nou mee bezig.
2: Nou, dat is een goeie.
4: Ja.
2: Wat is iets van vroeger wat u niet leuk vond, maar nu wel? Nu wel kunt waarderen.
5: Goeie vraag.
2: Ja.
5: Op tijd naar bed gaan.
2: Ja. Daar heb ik ook veel moeite mee.
5: Ja.
2: Okay. Vroeger was dat niet leuk en nu gaat het wel.
5: Ja, nu is het heerlijk als je op tijd naar bed kan gaan.
2: Wat zijn de voordelen?
5: Een gezonder lichaam, gezondere gemoedstoestand. Gewoon meer energie de volgende dag, helderder. Ja, als kind denk je, oh, lang leven, gezelligheid. En laten we alsjeblieft nog langer opblijven, nog langer opblijven. En nou kan een kindslichaam dat prima ook wel aan, zo op zo nu een tijd. Maar nu denk ik, oh, wat is het toch heerlijk om lekker op tijd naar bed te gaan. En vroeg eruit.
2: Nou, dat is echt een fantastisch antwoord.
5: Nou ja, dat is, ik denk individueel. Maar naarmate de leeftijd vordert, ga je dat steeds meer waarderen, denk ik.
2: Nou ja, u plukt er de vruchten van.
5: Zeker.
2: Ja,
5: zeker.
2: U merkt het verschil.
5: Absoluut.
6: Wat ik vroeger niet
2: leuk vond en nu wel kan waarderen. Ja.
6: Oeh, dat is een moeilijke vraag.
2: Ja, eigenlijk best wel. Niet voor de hand liggend, maar toch?
6: Ik vond vroeger alles leuk.
2: Vroeger vond alles leuk.
6: Ja, ik ben van de jaren 80. Jaren 80 is dat een mooi jaar geweest.
2: Het is misschien meer andersom. Dat de dingen verdwenen zijn die u minder leuk vinden.
6: Ja. Ja. Ik merk gewoon dat kinderen eigenlijk weinig buiten spelen, meer binnen zitten.
2: Ja.
6: Weinig communiceren.
2: Ja.
6: En veel op de telefoon zit. Dat is het eigenlijk.
2: Dat was vroeger niet.
6: Dat was vroeger niet. Vroeger had je, moest je zelf denken, zelf dingen doen, zelf iets uitvinden. Ja, je ging zelf gewoon nadenken wat je iets verzinnen om het leukste te doen.
2: Ja.
6: Met je vrienden, broers, of maakt niet uit wie.
2: Dus dat is niet meer zo.
6: Dat is niet meer zo, nee.
2: Ja, dan is de vraag eigenlijk omgedraaid, hè?
6: In principe wel, ja.
7: De jeugd vermaakt zich op een heel andere manier, in ieder geval.
6: Ja, voornamelijk veel online.
7: Ja, ja. Ja.
6: Zoals je eigenlijk in de media vaak ziet, je hebt haast geen controle wat allemaal op media wordt laten zien.
7: Ja.
6: En ja. Ja, wat is nou waarheid qua beeld, materiaal wat je te zien krijgt?
7: Komt er ook nog bij.
6: Dat komt er ook nog bij. En al dat gekke dingen wat allemaal gebeurt qua beelden, wat de kinderen te zien krijgen. En vooral met, als je om je heen hoort dat kinderen nu al gekke dingen doen naar elkaar toe, uitdagingen doen, wat eigenlijk tot de dood kan leiden.
7: Ja. Ja.
6: Dat is een ernstige zaak natuurlijk. En dat had je vroeger niet.
8: Oh, dat er geen mobiel was. Dat vond ik heel leuk eigenlijk.
7: Vroeger was er geen mobiel, dat was beter.
8: Dat was beter. Zeker voor de kinderen.
7: Ja.
8: Want wij speelden gewoon buiten.
7: Ja. Ja.
8: En wij gingen spelletjes doen en wij gingen tekenen, we gingen knutselen. Misschien ben ik al heel oud hoor, dat kan. Maar ik vind het beter dat vroeger er geen mobiel was dan dat die nu er is.
7: Spelen ze minder buiten dan? Toch, daardoor.
8: En ze zitten aan dat ding geplakt.
7: Ja.
8: En alleen maar TikTok-filmpjes kijken. Hè? En dan betekent het dus wat daarop staat is waar.
7: Ook nog.
8: Ja.
7: Dat komt er ook nog bij. Heeft u een trucje verzonnen om ze er vanaf te krijgen, misschien?
8: Nou, toen mijn zoons jong waren, hadden ze nog geen telefoon tot hun 16e. En mijn bonuskinderen, die hebben al vanaf hun 10e een mobiel gekregen. En daar zijn ze niet meer af te halen. Dus dat vind ik jammer.
7: Ja. Ja. Ja. Er is niks, niet veel aan te doen. Een beetje...
8: Nee, nee. Gelukkig wonen we niet samen.
7: Oké.

tussendoor gaat, lekker. Eerlijk is eerlijk, toch? Eva Brenner. Natuurlijk, met een mooi Frans nummer. Le matin sur la rivière. Natuurlijk hier in de show, hier in de late avond. En Hertz hoorde je van Devotion. Op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want ja, hij vond dat een prachtig nummer. En wel passen bij het interview gebeuren van hem op straat. Over een paar minuten, over een minuut of 3, 4... gaan we luisteren naar een mooie column van niemand minder dan Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kijker en niet over jou, de luisteraar. Maar eerst dit, van Blood, Sweat and Tears.

De kijker. Soms zie je iemand een blinde zien. Dat begint net als anders. De kijker werpt zijn blik, die hij vervolgens schielijk weer intrekt als een vinger van een hete kachel, omdat het nu eenmaal niet netjes is iemand zomaar aan te staren. En dan opeens zie je de ogen halverwege stokken. Hebben ze dat goed gezien? Is dat een blinde? Snel keren ze op hun schreden terug. Ja, een blinde. Wat een buitenkansje. Ongegeneerd wordt de blinde opgenomen. Gretig lebberen de ogen alle details van het gezicht af. Elk rimpeltje, elke uitdrukking. Eindelijk kunnen ze een mens zijn gezicht eens op hun gemak beschouwen. Buiten het blindetje kijken kan zoiets vrijwel alleen met behulp van een televisie. Wat dan ook de verklaring is voor het fenomeen dat miljoenen mensen uren kunnen zitten kijken naar al die wauwelende koppen op het scherm. Dat moeten ze van hun ogen. Staat ergens een televisie aan, dan is het vrijwel onmogelijk om niet mee te kijken. Zeker als het geluid aanstaat, dan gaan we kijken wat we horen. Omdat de mens zo'n kijkdier is, heeft hij twee ogen. Een linker en een rechter oog. En nog komen we ogen tekort. Met het linker oog zouden we alles links kunnen bekijken en met het rechter oog alles rechts, als ze maar goed in ons hoofd waren gemonteerd. In werkelijkheid staan de twee ogen beide van voren, zodat ze grotendeels hetzelfde zien. Dubbel werk, dat kan niet goed zijn. Je longen hoeven toch ook niet elkaars lucht nog eens in te ademen? Je twee voeten overlappen elkaar toch ook niet onder het lopen? Je hebt toch ook geen twee linkerhanden? Op school leren ze je dat twee ogen die grotendeels naar hetzelfde kijken heel handig zijn om afstanden te schatten en diepte te zien. En dat is ook zo, maar je blikveld wordt danig vernauwd. Een konijn met zijn ogen op de juiste plaats ziet vrijwel alles om zich heen. Wij vooruitkijkers zien van het meeste niks. Wat zich achter onze oren afspeelt, blijft een verrassing. Wil een mens naar links kijken, dan moet hij zijn hele hoofd naar links draaien. Met huid en haar, schedel, snot en strot en al, wat een dom gezicht is. Vooral als een hele rondvaartboot het op bevel synchroon doet. Look at your left hand side. À gauche, mesdames en messieurs, koeken ze maar links. Net ochtendgymnastiek alleen voor hoofden. Elders in Amsterdam, in de musea, op de grachten en bij andere bezienswaardigheden, pots je voortdurend op

naar de gelovigen staan. Nogal wieders dat de gelovigen de kerk mijden. Je blijft toch ook niet in een autobus waarvan de chauffeur met zijn gezicht naar de passagiers toezit?

Triggerfinger. Mooie. One Hit Wonder noemen ze het ook wel. Eén hit en daarna nooit meer iets van gehoord. In een ogenblik gaan we praten over een tentoonstelling. Een hele mooie. Kunstwerk houdt een tentoonstelling een hele mooie. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Na deze van Kim Carnes. Luister mee naar Bette Davis Eyes.

0: Ik ga praten met Joke Bakker over Open Art Exchange en die presenteert een nieuwe tentoonstelling. Joke, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, je hebt altijd Afrikaanse kunstenaars en nu weer twee die komen exposeren bij jullie. Reformation, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, we gaan een nieuwe tentoonstelling doen. En zoals gebruikelijk hebben we altijd een paar kunstenaars over de zomer die dan in residentie komen. En dan kunnen we ook wat grotere kunstwerken laten maken en bijzondere kunstwerken laten maken, omdat die dan hier gemaakt worden en die hoeven we dan niet te verschepen.
0: Ja.
1: En dit keer hebben we dus twee kunstenaars die eigenlijk allebei bezig zijn op hun eigen manier met het onderwerp van transformatie. Maar op een bijzondere manier. Dus eigenlijk gaat reformation erover dat je eigenlijk alles in beweging is en dat je eigenlijk alles, ook vanuit het verleden, of het nou vorm, materiaal, herinnering is, opnieuw vorm kunt geven en opnieuw kunt interpreteren, waardoor je eigenlijk nooit gebonden bent aan een soort statische werkelijkheid. En ja, dat geeft ook een beetje hoop voor mensen die soms in een ellendige positie zitten.
0: Ja.
1: Dat alles beter wordt later.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook wel mooi hoe dat vormgegeven kan worden.
0: Ja. Je zei dat ze hier in Nederland gewerkt hebben nu. Is dat dan anders dan ze hier werken dan in Afrika?
1: Ja.
0: Je hebt een andere sfeer natuurlijk, andere cultuur.
1: Het is, zij maken natuurlijk het werk wat ze maken. Dus, dus qua stijl verandert het niet echt. Alhoewel ze zich wel een beetje moeten aanpassen aan materialen die er dan hier zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze kunnen wat grotere werken maken. Want we hebben nu bijvoorbeeld Marcel Capo hier gehad. Dat is een kunstenaar die uit Benin, die ook voor een deel in Zwitserland woont en werkt. En dus nu hier. En die maakt dus van gerecyclede materialen, om precies te zijn, rubberen banden. Dus banden van motors, van scooters, van fatbikes, crossmotors. Dus we hebben allemaal banden verzameld voor hem. En die hebben we overal nergens vandaan opgehaald. En die snijdt hij dan in repen en daar bouwt hij dan sculpturen van. En dat is heel bijzonder.
0: Ja, dat lijkt me wel heel apart, want ik kan me een band voorstellen. Maar wat hij er dan mee doet, dat is heel creatief dus.
1: Ja, dat is heel creatief. Hij maakt eigenlijk, zijn sculpturen hebben heel veel beweging. En hij maakt eigenlijk van iets wat heel vast en heel vast en blijend is eigenlijk. Mm-hmm. En heel hard materiaal eigenlijk is. Ja, maakt hij iets vloeiends. Maar ook iets wat ook letterlijk in transformatie is. En daarmee verandert hij eigenlijk de werkelijkheid van die materialen die eigenlijk al een leven hebben gehad. Ja. Die overal zijn geweest. En allerlei imprints hebben van het leven wat ze hebben gehad, zeg maar.
0: Maar ze krijgen nu een heel ander leven dus eigenlijk.
1: Ja, ze krijgen eigenlijk een nieuw leven. Ja.
0: Ja, een soort recycling.
1: Ja, het is de recycling ook. En hij vraagt daarmee ook wel aandacht voor het recyclen van materiaal en voor de natuur. Wat gewoon bij heel veel Afrikaanse kunstenaars natuurlijk een belangrijk item is.
0: Ja.
1: Maar ook voor het feit dat het verleden, zeg maar, niet in carved in stone is. Nooit.
0: Nee. En de andere kunstenaar?
1: De andere kunstenaar, Sanda Amadou, die is nu nog in residentie. Die maakt aan de ene kant sculpturen van natuurlijke materialen, zoals raffia en staaldraad en allerlei andere materialen. Maar hij maakt ook hele mooie schilderijen en tekeningen, waarin die eigenlijk allerlei verbindingsmaterialen, zoals raffia, lianen, touwen, verbindt en dat soort architecturale constructies meemaakt. En hij komt van een nomadische achtergrond.
0: Mm-hmm.
1: Hij heeft zijn familie, heeft sterke nomadische bindingen. Ja, daarin zijn dat soort materialen ook heel belangrijk om te overleven. Want dat zijn stammen die met vee, zeg maar, door
0: trekken. Heel ander leven dan wij hebben natuurlijk.
1: En een totaal ander leven dan wij hebben. En ook gewoon afhankelijk zijn van de natuur en van een omgeving die continu ook in beweging is. Want nomaden zijn zelf natuurlijk
0: altijd
1: per
0: in
1: definitie
0: beweging. Ja.
1: Altijd in
0: ze
1: beweging.
0: Hebben geen vaste plek.
1: Ja.
0: Heel bijzonder, denk ik.
1: Ja, dat zijn allebei dit keer minder kleur. Er is wel wat kleur, maar eigenlijk is het heel veel een zwart-wit wereld.
0: En die banden zijn sowieso niet.
1: Ja, ze hebben wel kleur, zijn zwart. Dat is toch verrassend, want Marcel gebruikt dan toch wel kleur om de profielen in te kleuren. Dus dat is wel bijzonder om te zien ook. Het is echt mooi. En de tekeningen en de dingen zijn ook voor een belangrijk deel zwart-wit, met wel ook wat kleur. Maar heel, zeg maar, voor Afrikaanse begrippen, heel ja, Sumier, zou ik zeggen.
0: Sumier.
1: Ja, maar het is echt prachtig wat ze maken.
0: Mensen die daar naartoe willen, waar moeten ze zijn? Hoe kunnen ze zich voorbereiden? Want er is een website, denk ik, waar ook wat op staat.
1: Ja, er staat heel veel informatie ook over de tentoonstelling op de website. Dat is www.openartexchange.com. Ja, ze kunnen woensdag tot en met zaterdag terecht tussen 10 en 5... om de tentoonstelling te komen bekijken. Want er is genoeg te zien.
0: Dat is in ieder geval zeker, dat heb je duidelijk gemaakt. Om de Hoogstraat 85 in Schiedam is die galerie te vinden. Ga daar naartoe en kijk rustig bij de Afrikaanse kunst. Joke Bakker, dank voor het gesprek.

prachtige van Colby Kelly. Hier in de late avond aan het einde van de show. Het is snel gegaan vandaag. Met een paar strubbelingen, technisch gezien. Heb je dat weer natuurlijk. Ik hoop dat je er niet veel van hebt gemerkt. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting trouwens. Hij heeft ook weer lekkere muziek en mooie onderwerpen. Dus er is alle reden om dan te luisteren. Dus doe dat. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Wel trusten. En als je gaat werken en blijft werken zoals gebruikelijk, dan wens ik je een hele goede wacht. En tot besluit van de show een stukje MFSB. Ja, iets wat we allemaal wel kunnen gebruiken. Smile happy.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Herman stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Rights Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollie voor.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgen